0: Hello, hello.
1: Eko kwanga kai.
0: Mara mseneza.
1: Turashimira Imana muntu w'Imana.
0: Tuliko turayagana ndakaba twakwiyarihe.
1: Yereke yibere nga kumuhuta muntu w'Imana.
0: Mhm, gitondo kiza kurinde.
1: Andone wenye.
0: Mhm.
1: Amiye shama kuro bose bidondi kiti.
0: Ego.
1: Eka mbona shana ya pio kumuhu.
0: Mhm.
1: Mbona namera singa kumuhu.
0: Ego.
1: Mbona pira nga kumuhu.
0: Mhm.
1: Ik heb een paar dingen gedaan.
0: Ik
1: heb een paar dingen
0: gedaan.